luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.
1: Hij heeft mijn hele tekening verprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
2: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
1: Echt? Wow, een vogel. Klein Duimpje, Klein Duimpje, we gaan verf
2: Zo omgooien. Zie je maar weer. Goede raad is gratis.
3: Ahmad, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kee.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Problemen, K?
3: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
4: Ja, en het schijnt dat die luiwammers ze daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
3: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
4: Ja, dat betekent schoonmaken. Ja. Maar we hebben een probleem. K kan niet bij de bel.
2: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
4: Ja, dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
2: Goede raad is gratis.
3: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
4: Misschien slapen ze nog.
5: Simsalabim bam beren. Weer niks. Jij komt als geroepen, zeg.
2: Hoezo?
5: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
2: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
5: Wat?
2: Ik heb geen goede raad.
5: Dat is niet eerlijk.
2: Sorry.
5: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
2: Maar het kan echt niet.
5: Ja,
2: goed. Ik zal wel wat verzinnen.
5: Mooi zo.
2: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
5: Oh ja? Wat moet er dan bij?
2: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
5: Een scheet?
2: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
5: Is dat alles?
2: En dan een toverspreuk naar keuze.
5: Makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet. En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
2: Ja, of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
5: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dankjewel hoor.
2: Niks te danken hoor. Goede raad is gratis.
5: En dan nu, wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjestijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar wat zei je ook alweer? Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
0: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel ander.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus.

0: een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: je l'aime, Pim. Faites-vous, je l'aime, Pim. Faites-vous, je l'aime, Pim. Faites-vous, je l'aime,
1: Pim. Verstoppertje. Vandaag spelen Woezel, Pip, Vlindertje en Buurpoes Verstoppertje. Pip vindt dat zij het allerbeste kan zoeken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
2: Ik ben het wel, want ik kan echt altijd iedereen vinden.
3: Oh ja? Nou, echt niet. En wij gaan ons zo supergoed verstoppen dat je ons nooit gaat vinden. Hè, Buurpoes?
2: Haha, let maar eens op. Ik tel tot 100 en dan heb ik jullie zo gevonden. 1, 2, 3.
3: Nee, hier niet.
2: Wat neesje?
3: Nee, hier ook niet.
2: 11, 48.
4: Miauw! Miauw, Woezel, er ligt hier een bootje.
3: Ja, dat is een goede verstopplek. Kom snel, weg in. En nu plat op je buik.
2: 76, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.

0: doch.
1: Die Bombe.
0: Na, still,
2: Now, yeah, your oak needs...
0: Wieso?
2: Ja?
0: Kijk eens over de rand. Komt Pip eraan? Miauw.
3: Er is opzij, buurpoes. Nee, ik zie niks.
0: Huh? Wat zie je?
3: We zijn niet meer bij de kant.
0: Niet schommelen.
3: We zijn midden op het water.
0: Oh, help! Ik kan niet zwemmen. Miauw, miauw.
3: Nee, ik ook niet, zonder bandjes. Hoe komen we nou terug? Buurpoes, ik ben zo bang.
4: Wieso?
0: Ik kan ze nergens vinden. Misschien zijn ze wel helemaal de tovertuin uit. Vlindertje. Oh, gelukkig. Waar zitten jullie nou? Wat zeg je nou? Moet ik snel meekomen?
3: Help ons, Pip. We kunnen niet terug en we drijven steeds verder.
0: Oh ja, Pip. Wat goed. Trekken, Pip.
3: Goed zo.
0: Ja, harder.
3: Goed zo. Pip, je hebt ons gered.
2: Hij zat gewoon vast aan dit touw, Suffies.
3: Wow, Pip. Wat knap dat je ons toch gevonden hebt. Je bent echt wel de beste vinder.
2: Nou, eigenlijk is Vlindertje dat hoor. Of niet zo'n vlindertje. Jij heet vandaag Vlindertje.
3: Vlindertje, dat is een goeie zeg. Oké.
5: Nou, als je even niet oplet gaat het soms anders dan je denkt. Maar dat komt wel goed hoor. Dat kun je leren. Vraag maar aan Woezel en Pip.
6: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: is het lichtje?
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
0: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Ah, hé, je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar, ja, maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee, zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Mijn lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Ja. Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik.
0: De ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze hoor. Een reuzenreis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam. Tralala. Ja, tralala.
4: Meneer de ezel,
1: we
4: kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hé, hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Zeg. Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Oh, waar wilt ge staan?
1: Oh, hier is een mooi plekje.
2: Maar dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo, ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor. Ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: Hey, ze zijn weer terug.
1: Wat
0: een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje.
0: Jongens, meisjes.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met

0: Tuin van Paleis Het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis Het Loo.
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app

Hallo, wat leuk dat je weer luistert. En je luistert naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, en we gaan weer allemaal leuke liedjes draaien. En vandaag is het thema eten. En waar begin je 's ochtends mee? Natuurlijk met een lekker ontbijtje. En daar heb ik een liedje voor gemaakt dat heet De Boterhammenboogie. Dit is de boterhammenboogie, smeer die boterham. De boterhammenboogie, met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammenboogie, smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap, smek, smek, smak.

Zo, dat was lekker, hè? Maar we hebben nog geen toetje gehad. En ik heb een heel lekker toetje bedacht. En dat is ook het favoriete eten van Jaapie het Aapie. Luister maar!

0: nog meer.
1: Zo, de olifant wil er nog meer. Die heeft wel heel veel trek. En jullie hadden natuurlijk door. Je dacht in het begin, nou, we gaan bananen als toetje eten. Ja, nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde natuurlijk bananenpannenkoeken. Nou, als dan die olifant nog zoveel trek heeft, dan kunnen we nog wel meer over eten hebben. Want Jeroen Schipper, die heeft ook heel erg trek. En die heeft een liedje gemaakt over pizza, pannenkoek en friet. Nou, ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat zingen. Luister maar.

0: komt friet.
1: Laat dat ijsje maar even zitten.
2: Maar ik wil wel.
3: Nou, dat was een leuk liedje. Ik heb mijn gitaar weer gepakt. En we kunnen ook wel kijken of we hele gekke dingen kunnen bedenken. En bijvoorbeeld, wat gaan we

0: zegt, nou, wat hebben we?
1: We hebben brood.
0: En wat kan erop?
1: Een krokodil.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Of een oude schoenzool.
1: Nee, hè?
0: Nog iets? Brandnetels?
1: Nee, nee, nee.
0: Of een bloem? Is ook niet lekker op brood, hè? Nee. Zal ik nog iets bedenken? Of een oude autoband? Volgens mij is het allemaal niet zo lekker. Wat zou er nou wel lekker zijn op een boterham? Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. Nou, roep maar. Inderdaad. We hebben hagelslag.
1: Ja.
0: En pindakaas.
1: Ja.
0: En misschien een plakje kaas.
1: Ja.
0: En een beetje komkommer. Dat is ook lekker. En chocopasta. Heerlijk. Nou, dat gaat wel lukken. En dan gaan we even kijken wat we kunnen drinken. Wat gaan we

wat gaan we drinken? Gaan we wel iets lekkers drinken, toch? Limonade? Ja? Met prik? Oeh, dat is lekker. Of een glaasje cola? Ja, soms mag dat wel, ja. Of een glaasje melk? Of een kopje thee? Maar het lekkerste is toch limonade?

Drink maar op, drink maar op. En die andere natuurlijk. Smakelijk eten, hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Eet maar op. Maar wel als het lekker is, toch? Ja, oké. Okay. Dat was wel een beetje een gek liedje, hè? Ik heb het een beetje geïmproviseerd. Met een gitaar erbij, dat is altijd leuk. Gewoon een beetje gekke liedjes zingen. En ik denk dat het ook wel tijd wordt dat we even wat fruit gaan eten. Dat is ook altijd lekker. Een lekker peertje of een appeltje of een banaantje of een sinaasappel. Nou, een fruithapje natuurlijk.

en nu nog één hapje. Hap! Ja, dat was het liedje van het fruithapje. Nou, en jij eet natuurlijk niet meer een gepapt fruithapje, maar gewoon lekker stukken fruit. Nou, maar je kunt ook lekker gaan dansen terwijl je fruit eet. Dan blijf je lekker in beweging. En dat gaan we doen met het lied van de week, de Fruitshake.

Wauw, ik heb lekker gedanst. Jij ook, hè? Ik zag je lekker dansen. Helemaal leuk. Nou, door al dat schudden met die appels is het bijna appelmoes geworden. Nou, wil je weten hoe je echt lekkere appelmoes maakt? Vraag het dan maar aan Fien en Teun met appelmoes. En ook nog patat.

Lekker! Maar ja, we moeten natuurlijk ook wat groente bij eten, hè? Want dat is natuurlijk ook wel gezond. En wat heb je allemaal voor groentes? Je hebt bloemkool, worteltjes, boontjes, doperwtjes en natuurlijk broccoli. Maar als je zo'n broccolistrook pakt en je houdt hem voor je mond, dan is het net een microfoon. En dan kunnen we er een liedje door zingen en dan wordt het zoiets van... Rock, rock, broccoli rock, met een wortel en een trommelstok. Roll, roll, broccoli roll, en we stampen in de boerenkool. Nou, zullen we even gaan rocken? Ga maar lekker staan. Gaan we lekker dansen en hou je vuistje voor je mond als een broccoli. En dan gaan we rock'n'rollen met broccoli rock.

0: Broccoli Rock.
1: Heb je lekker zitten dansen en lekker gezongen. Maar ja, wanneer is nou iets fruit en wanneer is iets nou groente? Nou, broccoli is heel duidelijk groente en een appel is heel duidelijk fruit. Maar er zijn ook dingen die zitten ertussenin en denken, wat is het nou? Nou, Groente van Gijs, die gaat het je een beetje uitleggen met het liedje Groente of Fruit.
2: Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
3: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente. Nou goed, wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer,

Nou, dan raak ik helemaal in de war. Nou, ik denk dat jij het wel heel goed weet, hè, wat fruit is en wat groente is. Zullen we lekker gaan koken? Ja, gaan we lekker koken met z'n allen. En dan voor papa en mama of opa en oma of wie dan ook vanavond gaan we lekker eten maken. En alles wat we lekker vinden doen we gewoon in de pan bij elkaar. Maken er een grote eethutspot van met mijn liedje Smek Smak.

0: smakelijk eten.
1: Wow. We hebben zo zitten dansen met z'n allen. We zijn het eten helemaal vergeten. Het heeft te lang in de oven gezeten. Het is een beetje aangebrand. Ruik jij het ook? Ja, nou. Volgende keer moeten we echt beter opletten, hoor. Moeten we beter op het klokje letten. Nou ja, zullen we dan voor één keer maar het vergeten en naar de patatzaak gaan? Of naar de frietboer? Hoe heet het eigenlijk? Noem jij het friet of noem jij het patat? Dat is net zoiets als met groente en fruit. Hoe heet het nou eigenlijk? Ik noem het patat, maar misschien noem jij het wel friet. Nou, we gaan met z'n allen naar de patatzaak. Of naar de frietboer.

Woe, ja, dat was even lekker eten. En het is inderdaad, nu zijn we klaar, we hebben lekker gegeten. Maar de uitzending is ook bijna klaar. Wel een beetje jammer, want ik vond het heel gezellig met jou. En je weet het, hè, dan zing ik altijd. Dit is het aller, aller.

dat was heel gezellig. Je hebt heel goed meegedaan. En we hebben uiteindelijk toch nog heel lekker gegeten en muziek gemaakt. En nou, binnenkort ben ik er weer op Hallo Kids Radio. Dan hoor je me waarschijnlijk wel weer. En je kunt natuurlijk ook nog mijn liedjes op Spotify luisteren. Mijn filmpjes op YouTube kijken. Dan kun je abonneren. Zou ik heel erg leuk vinden. Heel erg lief vinden. Help je me mee. En ik zou het natuurlijk ook leuk vinden als je misschien een keer naar een optreden komt. Op www.dirkschelen.nl staat waar ik allemaal optreed. En kom ik vast wel bij jou in de buurt. En dan kan ik je lekker ontmoeten. Nou, ik vond het heel gezellig. En tot de volgende keer. Hè. Dag!

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Ja, ik zie u. Ja, buurt mevrouw Suikerspin.
1: Ah, u heeft me gevonden.
0: Ja, u was wel goed verstopt, hè.
1: Ja, dank u. Oh!
2: Wat is er?
1: Meneer Kaasgaaf, ja. Ik zie dat de opnameknop al aanstaat.
2: Wat betekent...
1: We zijn live.
0: Hallo allemaal. Ja. Hier meneer Kaasgaaf.
1: En mevrouw Suikerspin.
0: Ja, en welkom bij Julianatoren live. Ja, mevrouw Suikerspin, wij waren een lekker spelletje aan het spelen.
1: Ja.
0: Ja, wij waren namelijk aan het spelen... Verstoppertje.
1: Ah, zo leuk.
0: Hey, mevrouw Suikerspin.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik u gevonden.
1: Ja.
0: Zullen we dan bij het eerste liedje dat u mij gaat zoeken?
1: Goed idee. Oké, daar ga ik. Ja. 10, 9.

0: Oh, wat een leuk liedje was dat, zeg. En meneer Kaasschaaf, ik moet u ook zeggen, na dat verstoppen van net, ik ben echt dol op spelletjes.
1: Ja, ja, want wat de jongens en meisjes misschien niet weten, is dat wij heel vaak spelletjes spelen samen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: In de avond, dan is het park gesloten.
0: Ja.
1: Gaan we eerst lekker eten.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna spelletjes spelen.
0: Ja, oh, zo leuk.
1: Ik vind ganzenbord altijd zo leuk.
0: Oh ja, nou, ik vind de Rummy Cup ook wel leuk.
1: Oh, ja, en pimpampetten.
0: Oh, geweldig. Twister.
1: Twister, ja? Dat bent u zo, want u bent zo lenig, hè?
0: Nou, ja, ja, ja, ja.
1: Maar wist u dat de volgende vraag ook over spelletjes gaat.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, naar het onderdeel.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja, oké. We gaan naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Ah, meneer Kaasschaaf, ik zie de vraag hier staan. Ik lees hem wel even voor. De vraag komt van Job en Job is 4 jaar. En hij vraagt of wij goed tegen ons verlies kunnen.
1: Nou.
0: Ik ken wel iemand die dat niet zo goed kan.
1: Ik ken ook iemand die dat niet zo goed tegen kan. Namelijk...
0: Oh. Ja, u.
1: Nee, u.
0: Nee,
1: u wordt altijd boos als u verliest.
0: Nee, dit vind ik
1: niet
0: eerlijk.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies.
0: Job, je hebt je antwoord.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies,
0: helemaal niet, meneer
1: maar
0: Kaas.
1: Behalve als ik er niet win.
0: Ja, nee, precies. Nou, goed.
1: Oké, okay. We hadden nog een vraag.
0: Ik zie nog een vraag.
1: Of wat dan?
0: Ja, van Gerard. Oh, en Gerard stelt de vraag... Waarom duurt de aflevering van Juliana Toren Live maar zo kort?
1: Budget. Nee, geentje. Nee, mevrouw Suikersbin. Dat komt omdat er nog meerdere programma's zijn, hè?
0: Ja, zo is het ook.
1: Dat kan niet.
0: Het liefst zouden we de hele dag wel willen kletsen. Ja. Maar ja, dat kan niet.
1: Maar wie opent dan het park?
0: Nou, en zo is het. En wie draait dan de Suikersbin?
1: Nou, dus dat gaat helaas...
0: We hebben geen tijd, Gerard. Sorry.
1: Maar als je nou gewoon de aflevering opneemt, hè, gewoon met je telefoon of zo.
0: Wat een goed idee.
1: En als je dat nou allemaal doet, dan kun je ze allemaal achter elkaar luisteren.
0: Geweldig.
1: Dat is leuk.
3: Moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden. En als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
4: Ik vind het moeilijk. Dus

0: Vast al meer dan miljoen kleuren.
1: Waar heb je nou over?
0: Je hebt namelijk blauw, maar je hebt niet alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht blauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter blauw. En dan heb je natuurlijk ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat het leuk is, hè? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook geen kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart, nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?

0: Nou, mevrouw Suikerspin, ik wil een leuk liedje was het hoor, maar ik wil u graag wat vragen.
1: Oké, kom maar op.
0: Nou, vindt u het misschien leuk om vanavond dan weer een keer een spelletje met mij te spelen?
1: Met u?
0: Ja, vanavond.
1: Ja, leuk.
0: Met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Ja, oh, dan gaan we een potje kaarten. Leuk,
1: oh,
0: hè? Zo lekker.
1: Oh,
0: zo...
1: maar met mijn kaarschaf, ik wil eigenlijk liever Just Dance doen vanavond. Lekker dansen.
0: Maar ik ben niet zo soepel in de heupen.
1: Maar dat kunt u leren, meneer Kaarschaaf.
0: Hoe denkt u?
1: Ja, weet u? Tijdens het volgende liedje gaan we alvast even oefenen.
0: Oh ja, dan ga ik vast even stretchen. Wacht even.

0: Mevrouw Suikerspin, wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf, het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar
2: Julianatoren Live.
3: Hooggeëerde gasten, graag uw aandacht voor zijn koninklijke hoogheid, Prins Jules.

0: Ah, wat gezellig. Nou, ik zit er lekker in, mevrouw Schuikers, met dat dansen.
1: U kunt inderdaad heel goed dansen.
2: Dankzij u heeft mij dat snel kunnen leren.
1: Nou, weet u, de volgende keer gaan we kaarten.
2: Nee, Just Dance.
1: Oh,
2: nee,
1: ja,
2: dat
1: nou,
2: vind
1: ja.
2: ik nu leuk, want nu kan ik dansen. Maar mevrouw Shakespeare, misschien kunt u heel even rusten van het dansen.
1: Ja?
2: Tijdens het volgende onderdeel gaan we daarna weer lekker feesten.
1: Ah, goed idee. Ja,
2: want we gaan namelijk naar...
3: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
2: Cas, kom er maar in.
4: Hey, Cas de Reentjer, jongens en meiden. Vandaag ben ik in Alaska. Helemaal in het noorden van Amerika. Ik heb mijn jeep geparkeerd en loop langs een wilde rivier. Elk jaar komen hier duizenden zalmen voorbij. En waar zalmen zijn, zijn... grizzlyberen. Wacht eens. Daar staat er een. Wat is hij groot. Een mannetjes grizzlybeer kan wel 700 kilo wegen. Dat is ongeveer even zwaar als een kleine auto. De beer staat midden in het water. Met een snelle beweging slaat hij zo een zalm uit de rivier. Wat een kracht. Nee. Oh jee, oh nee. Nog een grizzlybeer. En wel heel erg dichtbij, jongens en meiden. Hij komt mijn kant op. Oké. Ik loop rustig achteruit richting mijn jeep. Want jongens en meiden, een grizzlybeer kan best gevaarlijk zijn. Hij heeft enorme klauwen van wel 10 centimeter lang. En ondanks zijn grote gewicht kan hij wel 55 kilometer per uur rennen. Dat is sneller dan de meeste mensen kunnen fietsen. Oké, snel instappen. Oh, gelukkig. De beer kijkt even mijn kant op. Hij snuffelt aan mijn deuren. Oh, hij loopt gelukkig het water in. Dat was spannend. Dus mijn les van vandaag. Grizzlyberen zijn indrukwekkende dieren. Sterk, slim en prachtig om te zien. Maar als je er eentje tegenkomt, kun je beter lekker veilig in je jeep blijven zitten. Laters!

0: into cha-cha-cha, into je roembaba.
1: Nou, meneer Kaalschaaf, die is druk aan het oefenen. Ik ga hem nog wel even helpen. Jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Dag!
2: Oh, zo, meneer Kaalschaaf. Goed, en zullen we ook samen dansen? Een tango.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Radio. Jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.
1: Zo, we zijn er.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot aan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus. Ja. Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent. Ja, kijk, ja. In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja? Ja. Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft. Oh ja. Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter-decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem, ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
4: Zo, probeert je het record plasophouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
4: Oh, dat zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè? Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
4: Ja, zie je dan wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
4: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonneke! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur!
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
3: Ja!
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey-ha.
1: Dat kan, maar...
5: Dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee, is dat
2: dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
2: Oh.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat blief?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken, maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Is Hallo Kids.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: sterren springen. Het is al heel laat in de tovertuin. Woezel en Pip zouden al lang lekker moeten slapen, maar ze zijn nog wakker. Door het kleine raam turen ze langs het zachte maanlicht naar de fonkelende sterren.
1: Wat een mooie sterren, hè, Woezel. Hoe zou het zijn daarboven?
2: In ieder geval heel erg hoog.
1: Als je daar toch eens naartoe kon springen. Dat moet wel heel mooi zijn.
2: Wacht eens, ik kan heel goed springen, hè? Ik zou een lange aanloop nemen en dan via een stok super hard omhoog springen. Zo naar die ster daar.
3: Slapen, jongens. Al jullie vriendjes slapen al en...
2: Kom je ook, Pip?
1: Maar ik durf niet, Woezel.
2: Maar je kan niet lang op een ster blijven staan, Pip. Want sterren zweven in de lucht. Dus je moet snel springen. Sterren springen. Daar gaan ze ook zo mooi door glinsteren.
1: Oké, okay. Ja, we springen! Woe! Ja! Zo! Ja!
2: Springen!
1: Kom, dan springen we naar die ster.
2: Ja.
1: En dan naar die ster.
2: Doen we. Wow. Kijk eens, Pip. Wow. Wow.
1: Wow.
2: Ja.
1: Voorzichtig, Woezel. Want niet alle sterren zijn hetzelfde. Woehoe. Ja.
2: Woehoe.
1: Ja. Zijn hard en andere nat en plakkerig.
2: Ijakkie.
1: En sommige zijn in één keer weg.
2: Uh-oh.
1: Uh-oh. Wow. Helemaal, Woezel. En je geeft licht. Je lijkt zelf wel een ster.
2: Oh, jij ook. We zijn sterretjes geworden. We glinsteren en geven licht.
1: Woehoe, ja, jippie.
2: Woehoe, joepie.
1: Woezel, kijk.
2: Nu jij, Pip.
1: Ja, leuk.
4: Woezel, Pip, hoor ik jullie nu nog steeds? Ga slapen, jongens. Stil zijn en slapen.
1: Weet je, Woezel? Al die sterren... Volgens mij zijn al die sterren allemaal vriendjes.
2: Ja, fijn, hè? Net als wij,
1: ja. Zo ver je kunt kijken, overal vriendjes.
2: Oh, zag je dat? Een vallende ster.
1: Mooi, hè?
0: Met een gelukkige glimlach vallen Woezel en Pip in een heerlijke diepe slaap. Maar kijk eens, het is echt waar. Zo ver je kunt zien en zo ver je kunt kijken, overal sterretjes.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskus!
2: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie. Kie kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes. Oh. Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker,
2: Pas
1: lekker.
2: Blijven. Oh. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kan je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd, dat was goed?
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zei. Dat vind ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, dom het werk.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: wat
3: toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom? Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, Kuko, Kei en Ku, hier komen. Gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, op gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio.
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
5: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
6: Wauw.
5: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste uitjesverkiezing.nl.

0: Kijken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
1: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Maya de Bij.
1: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee.
2: Wij plukken de dag, ook al valt dat soms.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie Bartie.

0: even serieus nu.
1: Ja. Roep de piekpiraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké.
3: Ik ben Hanne.
4: Ik ben Marten.
5: Ik ben Julia.
6: En wij zijn K3. Je hoort ons elke

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: Me.
1: Balou.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: morgen.
1: Wat een goede manier om deze weekendshow te openen. Als ik wel op het goede knopje druk.
2: Kijk. Hallo Kids Radio.
1: Jazeker, een hele goede middag. DJ Jawameer met de weekendshow. En ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik heb weer van alles meegenomen voor je. En het is wel hetzelfde als elke week. Maar wel weer andere dingen. Want ik heb weer een superleuk weetje meegenomen. En ik denk dat jij dit weetje zeker weten nog niet kent. Dus ja, je kunt ook nog wat leren dadelijk. Daarnaast staat ook de K3 Bingemolen. Je hoort hem. Jazeker, die staat ook gewoon weer hier klaar. Voor dadelijk weer een uniek liedje van K3. Ja, ik ben gewoon nu al benieuwd welke er dadelijk uit gaat komen. En als dat allemaal nog niet genoeg was, heb ik ook weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te geven. Nou, hoe je kans maakt, dat hoor

Zo, en dan even terug naar de rust. Want het is hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd. Voor weet je het zeker? Ja, ik heb weer een weetje voor je meegenomen. Met daarbij aan jou de vraag. Is wat ik nou net zei nou waar? Of is het toch niet waar? Oftewel, dit is het moment dat jij echt de allerslimste van de klas kunt worden. En dat kan vandaag over... De piano. Ja, ik wil het even hebben over een muziekinstrument. En dat is misschien wel een van de bekendste instrumenten, namelijk de piano. Het instrument met al die toetsen erop en als je op zo'n toets drukt, dan komt er een toon uit de piano. En daarmee kun je alle melodietjes kun je ongeveer wel spelen. Maar, ik zeg het al, je moet op een toets drukken en dan komt er muziek uit die piano. Maar ja, hoeveel toetsen zijn er dan? Nou, daar gaat het weetje over. Dus ik stel daar aan jou de vraag, is wat ik zeg waar of niet waar? Dan mag je er even over nadenken. Yes? Komt-ie aan. Is het waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? En ik zeg al, met een piano kun je bijna elk melodietje wel spelen. Dus ja, dan heb je wel genoeg toetsen nodig. Maar is het dan waar of is het niet waar dat een piano 150 toetsen heeft? Nou, daar mag je even over na gaan denken, want die nadenktijd... die gaat nu in...

0: zover jouw nadenktijd. Over het weet je dus of het nou waar of niet waar is dat een piano 150 toetsen heeft. Nou, ik zal het maar gewoon vertellen. Het is niet waar. Nee. En een piano heeft wel veel toetsen, maar niet 150, want dat zou wel een hele grote piano zijn. Nee, een piano heeft in totaal 88 toetsen. Dus nog steeds heel veel, maar wel iets minder dan 150. Nee, 88 toetsen en daarvan zijn er 52 wit en 36 zwart. En hoe zit dat nou dat niet precies gelijk zijn? Nee, een piano heeft heel veel grote witte toetsen. En dan tussen sommige toetsen in zitten kleinere zwarte toetsen. En daarmee kun je een mooie toonladder maken, een mooi verloopje maken. Met in totaal dus 88 toetsen. En als je een beetje piano kunt spelen en je weet precies welke toets wat doet, nou dan kun je dus. Dan kun je dus echt alle melodietjes meespelen. Misschien ook van dit liedje. Zou je met de piano dit kunnen meespelen? Goed opletten.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanen Sion.
2: Ik ben de Weerman Wanen.

Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit. Want de superhit van deze week is...

De dierentuin van de Storyzoo hier op de zondagmiddag van Hallo Kids Radio. En daarvoor hoorde je dus de superhit van deze week. Ja, nog net op het randje. Dai Dai van Shakira. En over Shakira wil ik het even hebben, want dat liedje Dai Dai, de superhit, is natuurlijk het nieuwste liedje van Shakira. Maar ook het liedje waarmee Shakira doorbrak, waarmee ze echt populair werd over heel de wereld, die draaien we ook nog steeds wel eens op Hallo Kids Radio. En dan vind ik het altijd wel leuk dat je dan ook dat verschil kan horen van hoe iemand begon. En dat ze dan nog steeds, vandaag de dag, nog steeds supergoeie muziek maken. Dat is wel echt heel knap. Want Shakira brak in het jaar 2001, 25 jaar geleden, door met dit liedje. Dit is Whenever, Whenever.

0: Jazeker, en dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En dan niet zomaar muziek van K3. Nee, een liedje dat wordt gekozen door de K3 Bingo Molen. Want ik heb hier naast me staan de K3 Bingo Molen. Ik zal hem even laten horen.
1: Kijk.
0: En je hoort het ook, die Bingo Molen zit helemaal vol met balletjes. In totaal 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, ik ga niet kiezen welk liedje van K3 er komt. Nee, dat doet die bingomolen. En er zit echt van alles in. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. En dat maakt die bingomolen ook zo leuk. Want ja, soms krijg je een liedje van K3 eruit wat je misschien nog helemaal niet kende. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Weer een nieuw liedje van K3 wat je dan weer hebt leren kennen. En dat is altijd welkom. Maar in ieder geval, het is hoog tijd dus voor muziek van K3. En ik denk dat ik maar gewoon bij die bingomolen ga staan om te gaan kijken welk balletje eruit komt. Daar gaat hij. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 67. Nummertje 67. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Liefde, Love, Amour. En dat is wel een bijzonder liedje van K3. Dit is namelijk een liedje uit de musical Het Doornroosje. En ook toen die uitkwam was hij ook meteen superhit hier op Hallo Kids Radio. Dus we hebben hem al heel veel gedraaid, maar dat maakt hem zeker niet minder leuk. Bij nummer 67 uit de K3 Bingomolen is dit Liefde, Love, Amour. Mm-hmm.

muziek van K3. Uit die K3 bingo molen. Ik ga ook meteen het balletje even kijken. Zo, weer terugstoppen. En dan is het dadelijk tijd om iets te gaan winnen. Ik ga zo een spelletje weggeven.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen spelen. En ook dit weekend heb ik weer een leuk spelletje. Ik zal hem er even bij pakken. Hoppa. Kijk, ik heb hier de doos. Zit helemaal vol. En het is voor het spel Zoek Stinkhond Zoek. En in dat spel, ja, het zit al een beetje in de naam, moet je een beetje gaan zoeken. Ja, want als je nou een goede speurneus bent of je wil een beetje oefenen met een goed kunnen zoeken, nou, dan is het spel zeker iets van jou. Want je krijgt een bord, daarop staan heel veel dingen. Echt heel veel dingen. En op dat bord moet je dus dingen gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld, je krijgt een kaartje en daarop staat zoek de man met een rode muts op. Nou, dan heb je dus een bord, dat staat helemaal vol. En als jij dan de eerste bent die de man met de rode muts vindt, nou, dan win jij een fiche. Dan ga je op die manier dus kunnen winnen met dus het spel Zoek Stinkhond Zoek, uitgegeven door Lanno. En dat spel kun je dus winnen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is niet zo heel moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl, ga je naar winnen. Dan ga je naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien van het spel Zoek Stinkhond Zoek. Dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt. Als een hond heel erg blij is, dan kwispelt hij ergens mee. Maar waarmee kwispelt hij dan? Oeh, ja, weet je het antwoord op die prijsvraag? Geef het dan dus zeker door via het prijsvragenformulier op de website. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van het hele weekend. Dat hoor je dan maandag van dit het spel Zoek Stinkhond Zoek. Ik zal nog één keer de prijsvraag herhalen. Als het hond enorm blij is, dan kwispelt hij ergens mee. Maar waarmee kwispelt hij dan?

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
5: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dankjewel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend er vandoor ging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
4: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar nou al die tijd op moeten wachten?
1: Laten we hem Lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Jippie!
4: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
1: Zwemmen!
3: Zwemmen! Zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet het net al zien.
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen. Gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt.
0: Kwak. Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
3: Joe, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven! Hé, jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
4: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
8: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe het toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eer je te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten?
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduust op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bouwtje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je hier thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echt de eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Oh, je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Oh, wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg.
6: Ga weg.
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
8: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
9: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
5: Maar natuurlijk ben je dat.
10: Je bent een zwaan, net als wij.
11: Waarom blijf jij niet bij ons?
9: Bij jullie?
10: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
9: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
8: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: Ik ben de wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, meneer de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jippie, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
4: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot wit te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama.
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
4: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
4: Daar is onze mama.
5: Dat is mama.
2: Mam, kom zelf binnen.
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op, in de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal, alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De 7 geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei!

Hallo, welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman van.

0: Klasse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: je terug. Hou dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja,
0: een feestje. Jongens, meisjes.
2: Kids Radio is echt super, super, super cool. Echt super cool.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!
1: Turbo, let's come together!
2: Hello, papa.
1: It's Noah!

0: Hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en

0: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Kom je naar Tissever?
2: Ja, ik heb er zin in.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hi, ik hou echt van jullie. Doei.
3: Gaat zo door, hè?